0: ontstond. Die is zo groot dat de 19 laatste voorstellingen zijn afgelast. Het theater betreurt het dat 30.000 mensen de musical nu niet kunnen zien. Ze krijgen hun geld terug. Producent Stage Entertainment zegt dat het pijn doet dat dit hoofdstuk zo onverwacht eindigt. Carlo Boszhard, een van de hoofdrolspelers in Moulin Rouge, zegt dat hij de rol van zijn leven speelde en noemt het plotselinge einde een enorm verlies. Engeland is op het WK voetbal derde geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87e minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden. En het spektakelstuk eindigde in 6-4. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijven en je oren.
2: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers. Dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend.

0: finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers, dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds gisteravond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kosten transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland is op het WK voetbal 3e geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij twee Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. De Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. Eerder zei Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het Hongaarse parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. Drie Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt, met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. 5 mensen, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt toen hun auto bij Sint-Oederode van de A50 raakte en in een sloot belandde. Ze zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten. En er zijn er nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun Manosphere-video's op sociale media een miljoenenpubliek. Transportbedrijven zitten ermee in hun maag dat er geen vrachtwagens meer over de Merwedebrug bij Gorinchem mogen. De brug blijkt niet sterk genoeg meer te zijn. Brancheorganisatie TLN zegt al jaren te waarschuwen voor achterstallig onderhoud. Het omrijden kost de transporteurs handenvol geld, ook vanwege de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor. Daarna scoorde Frankrijk 3 keer. En uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers en dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sajok treedt af, zoals premier Magyar wil. Hij heeft een grondwetswijziging ondertekend die speciaal bedoeld was om hem weg te krijgen. Sajok zegt dat dat in strijd is met de rechtsstaat, maar dat hij geen andere keuze heeft. De president is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, daarna scoorde Frankrijk 3 keer en uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden, maar dat kan vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer, het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen, ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorgebouwen. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. De gouverneur van de zuidelijke regio Zaporizhia zegt dat er 13 gewonden zijn. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding, zeggen ze, voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump ook al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeervideo's op sociale media een miljoenen publiek. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oederode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is nog niet bekend. Engeland heeft de troostfinale van het WK-voetbal gewonnen van Frankrijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. En dan nog het weer tot besluit. Het is vandaag wisselend bewolkt, met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een buitje vallen. Het wordt daarbij 18 tot 22 graden. Ook morgen een afwisseling van zon en wolken bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
2: En je weet wat er speelt.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Volgens de autoriteiten vuurde Rusland niet eerder zoveel ballistische raketten af op Oekraïne. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oedenrode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk had om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens tientallen bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeervideo's op sociale media een miljoenenpubliek. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens gaat aandoen om het concert in te halen. Het weer, zon en wolken met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Oekraïne. Het was volgens Oekraïne de grootste aanval met ballistische raketten sinds het begin van de oorlog. De meeste raketten werden afgevuurd op de hoofdstad Kiev. Er viel daar zeker 1 dode en raakten veel mensen gewond. Volgens Oekraïne konden ze nog niet de helft van de raketten onderscheppen vanwege te weinig luchtafweer. Op de A1 bij Naarden is vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang richting Amsterdam tegen het verkeer inreed. Hoe die op de verkeerde weghelft terechtkwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcántara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcántara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens aandoet om het concert in te halen. En dan nog het weer tot besluit. Er zijn zon en wolken vandaag, met mogelijk hier en daar ook een enkel buitje. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt zo tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken en aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïense hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Volgens de Oekraïense autoriteiten heeft Rusland sinds het begin van de invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad als afgelopen nacht. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. Bij Naarden is op de A1 richting Amsterdam vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang tegen het verkeer en reed richting Amersfoort. Hoe hij op de verkeerde weghelft terechtkwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcantara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcantara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio, zelf kind van gevluchte Cubanen, gebruikte de vrijlating van Alcantara om Cuba opnieuw op te roepen alle politieke gevangenen te laten gaan. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Ippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het weer, zon en wolken, met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsselholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

Met vandaag in Ecclesia twee bekende Engelse koren. De New College uit Oxford en de King's College uit Cambridge. Luisteraars, ook vandaag weer van harte welkom bij ons programma. Wij beginnen vandaag in Oxford bij het verdade New College Koor. Het koor zingt voor u vier werken van bekende componisten. Wij beginnen in Italië bij de Renaissance componist Giovanni Pierluigi da Palestrina. Hij leefde van 1525 tot 1594. Hij schreef alleen voor de menselijke stem. En hij deed dat op een voortreffelijke wijze. Zeldzaam puur en subliem van karakter wordt daar over hem geschreven. Van deze Italiaanse componist, het Kyrie uit de Missa Pape Marcelli. Het is een eerbetoon aan de paus uit zijn leven. Het koor van de New College uit Oxford onder leiding van Edward Hingebottom.

We maken een sprong in de tijd. We gaan van de 16e eeuw naar de 20e eeuw, naar de Russische componist Sergei Rachmaninov. Veel componisten hebben het Ave Maria op muziek gezet, dus ook deze componist.

We zijn geweest in Italië, daarna in Rusland, naar Sergei Rachmaninov. Daar heeft hij zijn Ave Maria gecomponeerd, voordat hij zich in 1934 voorgoed in de Verenigde Staten vestigde. We gaan nu naar Johannes Brahms, grote Duitse componist uit de 19e eeuw. Van hem Ein geistliches Lied, gewoon vertaald in het Nederlands een geestelijk lied. De tekst luidt: laat niets je met verdriet kwellen, wees altijd kalm. Zoals God beschikt, zo mogen mijn wil tevreden zijn. Wees standvastig in je handelingen. Wat God verordent, is en wordt erkend als altijd het beste. Vooral het einde, het amen, is prachtig gecomponeerd door Brahms. Hij schreef dit in 1856. Het koor van de New College onder leiding van Edward Hingebottom.

Ein geistliches Lied van Johannes Brahms. Tot slot zingt het koor een compositie van de Franse componist Gabriel Fauré. Hij schreef op 19-jarige leeftijd in 1866 zijn Cantique de Jean Racine. Het woord van de Allerhoogste, onze enige hoop, eeuwig licht van hemel en aarde. Wij verbreken de stilte van de vredige nacht. Verstoor de slaap van mensen die uw wetten vergeten. O Christus, ontferm u over dit vrome volk. Ontvang de liederen die het zingt tot uw eeuwige glorie.

Vier bekende composities uitgevoerd door het koor van de New College uit Oxford, onder leiding van Edward Hingebottom. Een muzikaal intermezzo, het orgelconcert van Händel, het orgelconcert opus 4, nummer 5. Ton Koopman en zijn Amsterdams Barokorkest.

Het verreweg bekendste collegekoor is natuurlijk de King's College uit Cambridge. Vandaag in Ecclesia Engelse kerkmuziek.

We zijn begonnen met Praise the Lord, the Almighty. Nu, Let all mortal flesh keep silence. Een tekst uit Zacharia 2, hoofdstuk 13. Zwijg alle vlees voor het aangezicht des Heren. In de Oosterse kerken wordt op stille zaterdag dit lied heel vaak gezongen. Laat al het sterfelijke vlees zwijgen, want de koning der koningen en de heer der heren komt om geofferd te worden en tot voedsel aan de gelovigen te worden gegeven. En daar gaan voor hem de engelenkoren uit alle macht de hymne uitroepen. Alleluia, halleluja, halleluja. Het koor van de King's College uit Cambridge onder leiding van Stephen Clearbury.

Na Let All Mortal Flesh Keep Silence hoorde je het meest uitgevoerde kerklied over Psalm 23. De Heer is mijn herder, the Lord is my shepherd. Als de mannen afgestudeerd zijn, verlaten ze de King's College en verlaten dan ook het koor. Dan ontstaan er een aantal nieuwe ensembles, bijvoorbeeld de King's Singers, bestaande uit 6 voormalige King's College Singers. Het ensemble bestaat uit 6 mannen, 2 countertenors, 2 baritons, 1 tenor en 1 bas. Het ensemble treedt overal in de wereld op en is zeer geliefd. In Ecclesia hoort u 3 een Onze Vader, Pater Noster, een plainsong, een officiële melodie, en een Pater Noster, een Onze Vader van Maurice Duruflé en Leonard Bernstein. The King Singers.

We eindigen ons programma Ecclesia met nog twee kerkliederen, uitgevoerd door het koor van de King's College uit Cambridge onder leiding van Stephen Clearbury. Wij beginnen met Alleluia, sing to Jesus. Halleluja, zing voor Jezus. Hij heeft overwonnen en ons verlost door zijn bloed. De aarde is zijn voetenbankje, de hemel is zijn troon.

En tot slot het lied Glorious Things of the Aspoken, gebaseerd op Psalm 87, vers 3. Van u wordt met lof gesproken, stad van God. En ook nog op Jesaja 23, de versen 20 en 21. Aanschouw dan Sion, met eigen ogen zul jij Jeruzalem zien. En daarom kreeg die lied ook de titel Zion, City of God. Ik neem alvast afscheid van u. Bedankt voor het luisteren. Nog een hele fijne zondag toegewenst. Wij hopen er weer te zijn volgende week zondag met een nieuwe Ecclesia. Graag tot volgende week zondag.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie leefomgeving en transport doen onderzoek. In een Antwerpse discotheek is vanmorgen vroeg iemand neergeschoten. Het slachtoffer, een man van 23, overleed later in het ziekenhuis. De schutter is gevlucht. Vanochtend heeft de politie bij een huiszoeking in de buurt van Antwerpen een aantal mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. 3 jaar geleden werd in dezelfde Antwerpse discotheek al een bezoeker doodgestoken. Rusland heeft een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Kiev afgelopen nacht. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn sinds het begin van de Russische invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad. Er viel zeker 1 dode en raakten veel mensen gewond. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij 1 buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. Het weer dan nog tot besluit. Vanmiddag ontstaan er stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 1 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in de A27 bij Gorinchem is sinds gistermiddag 17:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij één buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. Misschien laat hij vandaag iemand anders winnen, zei hij. De etappe voert vandaag van Champagnole naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer. Vanmiddag ontstaan wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Iran zijn vanochtend twee mannen opgehangen die hadden meegedaan aan een massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de twee daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in de A27 bij Gorinchem is sinds gistermiddag 5:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. En daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van een opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie leefomgeving en transport doen onderzoek. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. De etappe voert vandaag van Champagnole naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer, er zijn wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het is 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen er in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Iran zijn vanochtend twee mannen opgehangen die hadden meegedaan aan de massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de twee daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Er rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. Dat is te zien op camerabeelden. Sinds gistermiddag 5:30 is het voor vrachtverkeer verboden om over de brug in de A27 bij Gorinchem te rijden. De staalconstructie blijkt niet stevig genoeg en moet worden versterkt. En tot die tijd mogen vrachtwagens er niet overheen. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van alle slachtoffers erop. De politie in Noord-Holland is op zoek naar de eigenaar van een ontsnapte wallaby. Het dier loopt los in Middenmeer, maar het is niet duidelijk waar het dier vandaan komt. De politie adviseert weggebruikers goed op te letten en roept inwoners op om de wallaby niet zelf te vangen. Twee dierenparken in de regio missen het buideldier niet, dus het is mogelijk van een particulier. Sinds twee jaar is het verboden om een wallaby als huisdier te houden. Maar wie er al één had, mag hem nog houden tot hij doodgaat. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het dan op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn twee mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker één opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. Twee Iraanse mannen die eerder dit jaar meededen aan de massale protesten in het land zijn vanochtend opgehangen. De demonstranten kregen de straf omdat ze bij de protesten agenten zouden hebben gedood en gemarteld. Bij de protesten werden duizenden demonstranten gedood of opgepakt. Anderen werden achteraf geëxecuteerd. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van de slachtoffers erop. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hebben een gebroken nacht gehad. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5 uur niet meer heeft geslapen. Het weer dan nog, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op en morgen dan is het wisselend bewolkt. Met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: met een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
1: 350.
2: Hallo.

0: met een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
1: 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Dame op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Dame 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt ook flinke vertraging op. België gaat daarom andere scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Dame, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Selayar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als 3e. Hij was vertrokken vanaf de 2e plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond tweede in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij staat nu tweede in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Damen 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat daarom andere Europese scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Damen, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door branden dan in dezelfde periode vorig jaar. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als derde. Hij was vertrokken vanaf de tweede plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. Het weer, een mix van zon en wolken. In het noorden kunnen wat buien vallen, vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. Na Duitsland gaat ook België op zoek naar andere bouwers voor fregatten dan het Nederlandse Dame. België heeft daar 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat scheepsbouwers benaderen in andere Europese landen, zei defensieminister Franke. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Selayar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond 2e in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Die staat nu 2e in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is nog 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen en vannacht klaart het op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsselholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: Goedenavond, welkom bij Oud Anders. Van de Noorse pianist Andreas Ulvo hebben we nog zeker niet het laatste gedraaid. Deze artiest, die aan de Noorse Academie afgestudeerd is in jazz en geïmproviseerde muziek, brengt een fraaie, melodieuze melange van jazz en klassiek. U luisterde zo even naar het nummer Den Hjem Komne, oftewel Hij die terugkeert. Is het een religieus thema? We weten het niet, maar mooi is het wel. U vindt het nummer op Ulvo's album Light and Loneliness uit 2010. Heel veel hebben we in Oud-Anders niet op met Beyoncé en soortgelijke R&B-zangeressen, maar we moeten toegeven dat we een aanzienlijk deel van haar laatste plaat, Cowboy Carter uit 2024, heel wel wisten te waarderen. Je kunt er niet omheen dat de dame geweldig goed kan zingen. Gaat u genieten van Ja Ja, een merkwaardig nummer waarin ze op haar eigen manier allerlei citaten uit de blues- en popgeschiedenis verwerkt.
1: Hello,
2: no
1: fellas.
3: You're pretty swell.
1: Those petty ones can't fuck with me.
3: Why?
1: Cause I'm a clever girl. We snapping.
4: Pretty place.
1: Tom's place. We want to welcome you to the Beyonce Cowboy Carter Act 2 and a rodeo chilling circus.
5: We're gonna make it do what it do, yeah, yeah.
1: Put them hands together. We clapping.

Het Noorse collectief Wacko bestaat uit Kjetil Mulit op de piano, Martin Mira Olsen op de saxofoons, Arthur Reinert Polussen op de contrabas en Simon Olleskok Albertsen achter de drums. Behalve dat ze samen optreden, hebben de heren ook ieder voor zich een indrukwekkende solocarrière. Met andere woorden, ze kunnen wel wat en staan daar dan ook niet voor niets aan het front van de Noorse jazz. U gaat luisteren naar het nummer Isabella van hun album Ut af det Nye uit 2022. En deze titel betekent zoiets als Uit het Nieuwe.

De Britse volkszanger en gitarist Michael Chapin is ook alweer zo'n artiest die we in ons programma regelmatig zullen laten terugkeren. Dit vooral vanwege dat formidabele gitaarspel van hem, of het nou op de akoestische of elektrische gitaar is. Hij heeft maar liefst zo'n 50 albums gemaakt, of er althans aan meegewerkt, dus we kunnen nog wel een tijdje vooruit met hem. En hij verveelt nooit. U hoort La Madrugada van zijn hand te vinden op de compilatie Twain Song Guitar Compositions van 1967 tot 2010. We sluiten later de uitzending af met nog een tweede compositie van deze begenadigde folkartiest.

Op en Namelijk is een samenwerking tussen de componist en producer Gagi Petrovic en de choreografe Jolien van Haaster. Jolien creëerde de dans in het stuk Gekkenhuis en Petrovic schreef er de muziek bij. Dit is even wennen, maar als altijd ruimen we in Oud-Handels wel weer een plekje in voor de wat extravagantere klanken. Laat het over u heen komen.

0: hechten, namelijk emotioneel, lichamelijk, heel lichamelijk.
1: Moet
0: in eenzaamheid. Wanneer kan je namelijk namelijk iets
2: en onrustig gaan voelen. Allemaal mensen waardoor ik niet aan de drukte en de gekte terug.

so hard to live. It'll

0: Op het relativeren, op het relativeren.
1: Ja.

0: Iemand me zou privéleren. Imperfect zijn, omdat ik dood zijn, omdat ik gek zou als ik... Als ik gek zou, dan heb ik ook uit op het gestaan. Dat geen...
1: De componist en kunstschilder Mikalojus Konstantinas Kiolonis uit Litouwen, die leefde van 1875 tot 1911, ja, hij is dus niet zo oud geworden, heeft heel wat interessante werken voor piano geschreven. We laten u zijn impromptu in F-sharp minor VL181 horen, maar dan in een arrangement voor harp. De vertolkster is Joanna Donité. En hoe die naam uitgesproken moet worden, hebben we niet weten te achterhalen.

het Britse symfonische rock trio Emerson, Lake & Palmer, dat misschien wel als een van de eerste bands het label Supergroup kreeg toebedeeld, was een van mijn eerste liefdes in rockmuziek. Dat kwam dan voornamelijk door Keith Emerson's vuurwerk op de Moog synthesizer en de keyboards. Het waren klanken zoals ik ze nog nooit gehoord had. Een staaltje van Sman's kunde, maar vooral ook het fantastische drumwerk van Carl Palmer, hoort u in het nummer Tank van hun debuutalbum Emerson, Lake & Palmer uit 1970.

Over de Britse componist Marvin Ayres zegt de internet-encyclopedie Wiki het volgende. Marvin Ayres, geboren in 1957 of 58, is een Brits muzikus. Hij bespeelt de cello, viool, altviool en piano, is tevens componist. Hij componeert muziek op de grenslijn tussen ambient, minimalistische muziek en klassieke muziek. Er wordt wel eens gezegd dat hij zijn eigen strijkkwartet is. Welaan, we hopen u hiermee voldoende voorbereid te hebben op de merkwaardige harmonieën in het tweede deel van Hammer Graham Suit. Ayres bespeelt alle instrumenten zelf en heeft er een stuk van gemaakt met maar liefst 140 overdubs. Hij maakt ook volop gebruik van elektronica. U hoort dus geen orkest, u hoort één man.

Als beloofd sluiten we de uitzending af met een tweede nummer van de Britse folkartiest Michael Chapman. Ook het nummer Eileen Kine is afkomstig van zijn album Train Song Guitar Compositions van 1967 tot 2010.

0: normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van PharmaNord bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Delta FM met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een eind aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder van Berlijn vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord voor neonazi's zou kunnen worden. In Noorwegen is een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het monument in Oslo is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel en ook staan de namen van de slachtoffers erop. De 15e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij was bij de aankomst bergop sneller dan Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. In de slotfase van de Alpen-etappe ging de Deen Jonas Vingegaard hard onderuit en moest opgeven. Het weer in het noorden bewolkt en enkele buien. In de rest van het land is er ook nog wat zon. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij draaien de hits. En hebben de informatie.
3: Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel. Symfonia.

Ben ik in? Ja, hij doet het. Goedenavond, welkom bij Xinfonia, aflevering 1721. Een aflevering uit onze 34ste jaargang. Met ook midden in de zomer nog de nieuwe releases. Zo hebben we een nieuw album van Molsam. We hebben uit Duitsland Police voor u. En straks in de tweede uur ook nog Long Distance Calling. Daarnaast hebben we een vrij snel gekomen heruitgave van Steve Hogarth. Samen met Ranis Rane en Flowing Core. Een live-opname die hij in eigen beheer al 2 jaar geleden uitbracht en die nu een bredere release heeft gekregen. Eerder dit jaar al, moet ik er wel bij zeggen. We hebben ook Nederlandse muziek, prog van Wings of Steel en ook progressieve muziek, maar niet zozeer progressieve rock, misschien van I Spy. En daarnaast hebben we meer muziek van ons album van de maand van Ian Neal. En we hebben ook een soort van fusion crossover muziek van Kolbe Illenberger en Daune uit de jaren 80 voor u. We beginnen ook met een nieuwe plaat en dat is afkomstig van de groep Goose. En er zijn nogal wat bands die Goose heten. Zo is er een vrij bekende Belgische alternative rock band. Maar deze Goose die komt uit Connecticut, uit Noord-Amerika dus. En het is een jam band te noemen en de groep heeft al de nodige studioalbums gemaakt, maar zoals het een jam band betaamt, veel meer live albums. Als je op Bandcamp kijkt, dan lijkt het zelf zo te zijn dat al hun optredens opnemen en meteen op Bandcamp slingeren. Er zijn wel meer van dat soort jambands die dat doen. Toch is deze band in staat om ook een afgerond liedje te schrijven. Net als bijvoorbeeld Humphries McGee, die ook uit die jamband scene komt. En Big Modern is een uiterst aanstekelijk album met, als je wat referenties zou willen noemen, hier en daar wat referenties aan de muziek van Steve Miller Band, maar ook wel bijvoorbeeld aan Talking Heads. Maar de groep heeft ook wel een eigen sound, zou je kunnen zeggen. We gaan eerst luisteren naar Savinger, gevolgd door de uitloop You Are Here van Goose.

We hoorden Scavenger, gevolgd door de uitloop You Are Here van Goose, van het zesde studioalbum van deze band uit Connecticut, Big Modern. En in maart was er nog een soortement van Goose Weekend in de Melkweg in Amsterdam. Maar ja, toen kenden we de groep nog niet. Dat is volkomen aan ons voorbij gegaan. En het album Big Modern is, zoals u hoort, een plaat met een kraakheldere productie, waarin ook fijn gitaarwerk is te horen van de man die ook tevens de zanger is van deze band, Rick Mita Rotonda, tevens de oprichter trouwens. En we gaan nog een nummer draaien van dit Big Modern, en daarin is wat Santana-achtige gitaarsolo te horen van hem. Torero heet het.

Nogmaals, Goose uit Connecticut met Torero van het nieuwe album Big Modern. Dat een paar maanden geleden verscheen op het eigen No Coincidence Records. Molsom is het alias waaronder de immer actieve Matthias Olsson zijn fascinatie voor muziek, gefabriceerd door allerhande exotische percussie-instrumenten en obscure synthesizers, uitbrengt. En 3 jaar na Kino verscheen onlangs het 8e Molsom-album Unsound Volume 1. Zelf noemt hij het een unruly music by unruly musician. Maar nauwlettende beluistering van de complete, helder geproduceerde cd toont dat de 13 stukken verre van tegendraad zijn. Hoewel de nummers tussen 2016 en 2025 zijn vastgelegd met per track wisselende muzici, vormen ze mede door de terugkerende elementen één geheel. Zo domineren Oscar Forsbergs meerlaagse Jade Warrior getinte esoterische dwarssluitpartijen de klassieke prelude Orange Cripple, maar kleuren ze eveneens wonderschoon door Wendy McNeil fluisterend gezongen When I Think of Beauty en delen van de door bamboeklokken gedomineerde mini-symfonie Fingertip Cosmos. De zwoele world jazz in het filmische The Heist en het hitpotente Round the World zijn daarnaast oorspronkelijk geschreven voor het Running Out of Change project. En het belangrijkste element bestaat evenwel uit het genoemde exotische instrumentarium dat Olsson onder meer tijdens zijn reizen door India verzamelde. En het creëert samen met antieke of mysterieuze instrumenten als de Mellotron 400, de Vaco Orchestron, de Ontmachtreno en de Optigen fascinerende orchestraties. En dit leidt in het door dochter Tiger en Rhys Marsh meeslepend vertolkte Caucasus-achtige Nakba 4 en door Shep Guest omvloerste voortgebrachte spannende ballade When Skies Are Great tot een kippenvel bezorgende finale die geheel in stijl wordt afgesloten met Pomelo Cripple, een korte epiloog voor kerkorgel en mellotron cello en fluit. En van Unsound Volume 1 hebben we de genoemde stukken Nachma 4 en Fingertip Cosmos uitgekozen voor u. Molsom.

hoorde Fingertip Cosmos en daarvoor Negma 4 van Molsom, een project van Matthias Olsson, waarvoor hij allerlei bijzonder instrumentarium aanwendt dat hij over de hele wereld bij elkaar verzameld heeft in feite. Een Sound Volume 1 heet het album, dus verscheen op zijn eigen Roth Handler Recordings. We gaan naar Duitsland. De muziek van Polis wijst duidelijk terug naar muziek uit begin jaren 70. Enerzijds de progressieve hardrock uit die tijd, zoals gemaakt door bijvoorbeeld de Rye Heap of Deep Purple, maar anderzijds ook naar de vroege vormen van symfonische en psychedelische rock. En de Duitse groep heeft daar wel een alternatief rockrandje aangegeven en wat de verwantschap met Motorcycle geeft. Dat was al zo op Eins uit 2011 en Zijn uit 2014 en Weltklang uit 2020, waarvan de laatste twee ook al door ons in uitzendingen belicht werden in het verleden. En ook Pilger volgt weer dat pad, al zijn de contrasten tussen opnieuw Duitsstalige nummers nog groter. Er zijn denderende hardrock passages te horen, maar er is ook intieme verstilling. En de laatste, dat laatste is bijvoorbeeld het geval in het nummer Der Berg met een fraai strijkersarrangement dat ook nog wel het meest in Weltenwinter, waarin akoestische gitaar en weldadige mellotrongolven fungeren. En Der Kreis opent weliswaar ook nog met akoestische gitaar, ondersteund door rollende Hammond akkoorden, maar dat is slechts een opmaat voor het al genoemde galopperende hardrock ritme dat een flink deel van de rest van het nummer domineert. En daaroverheen wordt in de tweede helft wel een sterke, lange en specie op vintage analoog keyboard gespeelde solo gedrapeerd. En trouwens, als je naar de tekstenlijst luistert, is het net als op Weltklang zo dat de groep duidelijk geïnspireerd is door romantische 19e eeuwse poëzie uit Duitsland met veel metaforen uit de natuur. En met het stevige Der Kreis en het intieme Weltenwinter krijgt u een goed beeld van wat Polis met Pilger te bieden heeft.

We hoorden de twee uitersten van het album Pilger, oftewel Pelgrim van Police. Het denderende Dear Cries en het gevoelige met Mellotron ondersteunde Weltenwinter. De plaat is verschenen bij Sirena Records. We gaan van Duitsland naar ons eigen land. I Spy kende in de jaren 80 enig succes met een aantal singles en het album The Crystal Fire uit 1988. Muzikaal begaf de Groningse formatie zich ergens op het snijvlak van New Wave en Art Rock, waarbij zeker in de meer toegankelijke nummers ook wel wat aan Simple Minds gedacht moet worden. En 3 jaar na het debuut volgde nog het album Kite, dat een nog eigenzinniger karakter had. En toen werd het stil rond I Spy. De heren gingen ieder hun eigen weg. Er werd gewerkt, getrouwd, er werden kinderen grootgebracht. Maar iedereen bleef wel degelijk muzikaal actief. En uiteindelijk ontstond het idee om weer nieuwe I Spy muziek te maken. En in 2023, 7 jaar na de herstart, lag er dan eindelijk een nieuw album, While the War Began. En dat was in onze cumulatieve jaarlijst over dat jaar zelfs de winnaar kwam op de eerste plek terecht. En vanavond keren we nog eens terug naar het debuut. En wel met het nummer Picnic at Hanging Rock. En deze song is geïnspireerd op het mysterieuze film van Peter Weir uit 1975. Die op zijn beurt weer geïnspireerd was door het gelijknamige boek van Joan Lindsay. Wij gaan luisteren naar Picnic at Hanging Rock van I Spy.

U hoorde I Spy. Eerst Picnic at Hanging Rock. Natuurlijk een verwijzing naar de film van Peter Weir uit 1975. En we hadden nog tijd voor een extra nummer. En dat werd Solitary Confinement. Het slotnummer van de plaat The Crystal Fire uit 1988. En I Spy bestaat dus weer. En een paar jaar geleden was While the War Began ons album van het jaar bij Xinfonia. Een dubbelaar met heftige thematiek. Straks in de tweede uur staan we stil bij het overlijden van Bonnie Tyler. En denkt u misschien, hè? Tyler is toch geen prog-artieste, maar ze heeft wel degelijk ook met prog-gerelateerde artiesten gewerkt en ook gezongen wel, dus dat gaan we bewijzen. We hebben ook nog een soort van fusion crossover van Kolbe Ilenberger Downe en daarnaast ook nog meer muziek van eigen bodem naast I Spy. Zojuist komt ook nog Wings of Steel, een band uit Nijmegen uit de jaren 90 aan de orde. Blijf luisteren naar Xinfonia, tot zometeen, tot na.

0: Symfonia.
1: Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
2: Delta FM met het nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 20 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. Dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en daar overleed hij later. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Max Verstappen is tevreden met zijn derde plek in de Grand Prix van België. Hij noemt het resultaat beter dan verwacht. En dat kwam volgens hem vooral doordat hij dit weekend de auto meteen onder controle had. De winst in de Formule 1-wedstrijd ging naar Kimi Antonelli. Charles Leclerc werd tweede. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer in het noorden bewolkt en enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij draaien de hits en hebben de informatie.
1: Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel. Symfonia.
6: U bent weer terug bij Symfonia, nog een uur lang. Allerlei vormen van symfonische en progressieve rock en pop en verwante stijlen. Zoals bijvoorbeeld fusion en jazz rock en art pop. Het komt er allemaal voorbij. Bij Symfonia op Delta FM en Radio 350. Met in dit uur onder andere nog een heruitgave van een live document van Steve Hogarth. Waarop hij geholpen wordt door Ranis Dranen en Flowing Chords. Daarnaast hebben we ook nog een nieuw album van Long Distance Calling. En natuurlijk meer muziek van ons album van de maand van Ian Neal. We beginnen echter met Bonnie Tyler. U heeft vast meegekregen dat deze Welsh zangeres onlangs is overleden na een kort maar ernstig ziekbed. En dat heeft u vast meegekregen, want het werd redelijk breed uitgemeten in de media. Een groot artikel in de Volkskrant was er bijvoorbeeld ook, en zeker ook op de social media. En die Bonnie Tyler die brak in de jaren 70 in eerste instantie door met Lost in France en It's a Heartache. Maar dat werkelijke, echte, grote wereldwijde doorbraak kwam natuurlijk in 83 met haar gigantische hit Total Eclipse of the Heart, geschreven door de man die ook verantwoordelijk was voor de grote successen van Meatloaf, Jim Steinman, en ook die productie, die over de topproductie kreeg het mee. En dan zult u zeggen, wat is dan de link met progressieve rock verder nog? Nou, ze is bijvoorbeeld te horen op de plaat Island van Mike Oldfield in 1987. Die Oldfield die maakte in die tijd platen waarvoor de helft een lang stuk op stond en de andere helft kortere popsongs. Bijvoorbeeld de platen Crisis and Discovery uit 83 en 84 hadden ook die opbouw. En ook Island had dat weer. En de titelsong is een van die popsongs. En die werd gezongen door Bonnie Tyler. En als eerbetoon aan haar draaien wij dat nu. Islands van Mike Oldfield.

Hoorde Island van Mike Oldfield met de betreurde Bonnie Tyler als leadzangeres. Maar u hoorde in dit nummer ook in het intro de hoboist van Roxy Music, Andy McKay. En in het outro het tenorsaxofoon van Raphael Ravenscroft, onder andere bekend van Jerry Rafferty's Baker Street. Wij gaan door met wat concertnieuws. We hebben wat nieuwe toevoegingen. Papangu en Dead Neanderthals. We kenden de groep Papangu niet, maar ik heb wat zitten luisteren van de week. En het is een interessante groep die zeker progressieve rockmuziek maakt. In Merlijn in Nijmegen op 22 augustus is die groep te aanschouwen. Vividly Frank is een Nederlandse act. Die groep die bestaat al een tijdje. Maakte in het verleden eigenlijk poprock. Maar de nieuwe plaat The Void of Dukka laat progressieve rock horen. En die wordt ingewijd. Het is een albumrelease show op 10 oktober aanstaande in De Pul in Uden. We zullen vast nog wel een keer aandacht besteden aan dit Vividly Frank. Camelot is ook een band die net als bijvoorbeeld de Marillion, IQ en steeds meer groepen weekenden organiseert in bepaalde podia. En dat gaat op 30 en 31 oktober gebeuren in 013 Tilburg. En Camelot neemt op de eerste dag Xandria, Leaves Eye en Elegy mee. En de tweede dag het Camelot Presents Campfest gebeuren in Tilburg wordt meegenomen. Blackbriar, Exit Eden en Temperance. En natuurlijk treden beide avonden Camelot zelf ook op met hun eigen vorm van prog metal. De groep Ark hebben we al een aantal keren in onze concertagenda staan. Er is nog een datum die ontbrak op 6 november in de Neushoorn in Leeuwarden. En de groep Levara met daarin de zoon van Steve Lukather, Trevor Lukather, is op 7 november in Bosuil in Weert te aanschouwen. En Anneke van Giersbergen doet in november een tournee met haar band door Nederland en door andere Europese landen. En in Nederland is de groep Le Soir het voorprogramma. En dat is zo bijvoorbeeld het geval op 15 november in Arnhem en op 29 november in Zoetermeer. En Magoria gaat de Hollingsworth Mansion, een concept album met medewerking van Cindy Oudzoorn en Jan-Willem Ketelaars uitvoeren op 4 december in de Lawei in Drachten. En nog een The Doors tribute band voegen we toe aan onze concertagenda. We hadden er al eentje in Zwolle staan en op 17 december komt The Doors live naar de Metropool in Hengelo. En Madison Cunningham, een paar maanden geleden draaiden we muziek van haar in de Symfonia. En ze gaat optreden met het Metropoolorkest. 3 keer nog wel. Op 18 januari volgend jaar in het Concertgebouw in Amsterdam. 19 januari in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. En 20 januari in het Muziekgebouw in Eindhoven. En ook met het Metropoolorkest optreden gaat Steve Vai. En dat is nog iets langer in de toekomst. Iets verder in de toekomst. Op 11 juni namelijk in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. En deze week zijn er geen concerten te melden op progressief rockgebied. Het is natuurlijk vakantietijd, wat rustiger op dat gebied. Wij gaan daarom meteen door met ons album van de maand. Dat is nog steeds de This Gem-like Flame van Ian Neal. En die Ian Neal die hebben we al een paar jaar geleden ontdekt. We hadden zelfs al een keer artiest van de maand gemaakt om de schade in te halen toen net de plaat Barksden Ash was verschenen. Nu is er een opvolger in de vorm van dus This Gem-like Flame. En daar horen we nog steeds dat hij een grote bewondering heeft voor de muziek van Genesis. En voor de muziek die Tony Banks en Steve Hackett componeerden vooral. En hij haalt zijn inspiratie ook uit de Victoriaanse tijd. Het is een academicus die daar een studie van heeft gemaakt en je kunt het terug horen in de sfeer van de muziek. We gaan luisteren nu naar Of Either Rose and Sparkling Dew van Ian Neal.

is flink te verzetten. En dat gold bijvoorbeeld voor het 2 weken geleden nog de ons onder de aandacht gebrachte Trips uit 2016, dat ineens een meer songmatig karakter had. En ook voor het in 2020 verschenen How Do We Want To Live, dat juist meer spacey uitpakte. En het 3 maanden geleden uitgebrachte The Phantom Void daarentegen is zonder meer een van de hardste platen in de banddiscografie, met zware rock riffs die overigens wel gemixt worden met rustige, dromerige stukken. Er is nu weer gekozen voor vrijwel volledig instrumentale muziek, enkele computergestuurde voice-overs uitgezonderd. En overigens wordt er dit jaar ook het 20-jarige bestaansjubileum gevierd. En in dat kader komen er ook concerten aan. In Bochum op 7 november, in Keulen op 8 november en op de 23e van dezelfde maand bezoekt de band Cloud9. En dat is een van de kleinere zalen in het Tivoli-Vredenburg-complex in Utrecht. Wij gaan luisteren naar het bijna titelnummer van Phantom Void, dat een goed beeld geeft van dit nieuwe werk. De plaat heet The Phantom Void, maar het nummer heet Phantom Void. Long Distance Calling.

U hoorde Phantom Void, het bijna titelnummer van The Phantom Void van Duitse Long Distance Calling. En deze muziek geeft toch een heel ander beeld van die groep dan de plaat die 2 weken geleden nog voorbij kwam. Trips uit 2016, met gewoon songs eigenlijk. Wij gaan door met muziek van eigen bodem. Wings of Steel was een Nederlandse progressieve rockband die qua sound duidelijk geïnspireerd was door de progressieve rock van Rush ten tijde van Moving Pictures. In 1992 verscheen Homesick, een debuut zoals als een debuut hoort te zijn, vol gedreven wilskracht. En niet voor niets was het Nijmeegse trio in de tijd een graag geziene gast op vaderlandse podia en bij de lokale radio. Het drietal stond onder andere in het voorprogramma van Saga en IQ en speelde ook in de Lantaarn in Hellendoorn op uitnodiging van stichting Simvel. En Wings of Steel paste precies in de Nederlandse symfoscene van die moment. Denk bijvoorbeeld ook aan Acton Heath, For Absent Friends en PTS. Allemaal groepen die trouwens hun platen uitbrachten bij SE Music. En dat gebeurde ook met het tweede album van Wings of Steel, Face the Truth. Maar helaas ging een paar maanden later dat label failliet. En dat heeft de band en niet alleen deze groep, maar een aantal andere groepen ook genekt. En we hebben nooit meer wat van de groep gehoord. Dick van der Heijden quoten we hier een beetje van Progwereld, die over Wings of Steel heeft geschreven daar. En over het debuut Homesick. Wij gaan een nummer draaien dat wel heel toepasselijk is als je soms het nieuws leest. Dat er eigenlijk toch wel eigenlijk te veel mensen ondertussen op de wereld zijn. Too many people van Wings of Steel.

U hoorde Too Many People van Homesick, het debuut van Wings of Steel uit 1992. En van Nederland gaan we weer terug naar Duitsland. En voor muzici die in de jaren 70 al actief waren, was het een zaak in het daaropvolgende decennium mee te buigen met de tijdsgeest of anders een instrument aan de wilgen te hangen. De Duitse gitaristen Martin Kolbe en Ralf Illenberger waren beide al sinds de jaren 70 actief in fingerpicking style op akoestische gitaren toen ze elkaar leren kennen en als duo gingen samenwerken. En ze maakten muziek die ergens op het grensvlak van klassiek en fusion lag, met daaraan toegevoegd wat vleugjes prog. En ze hadden daarmee redelijk wat succes in eigen land. En bovendien sloot hun stijl ook perfect aan bij de stroming instrumentale muziek die destijds in de VS verscheen op de labels Windham Hill en Narada. In 1980 maakten ze samen met de onder andere van de United Jazz and Rock Ensemble bekende pianist en toetsenist Wolfgang Dauner het live album Live Kid K.I.D. En dat 5 jaar later een studiovervolg kreeg met Kid Second Step. En daar waar Downer op Live Kid alleen als muzikant te gast was, leverde hij voor de opvolger ook een aantal stukken aan die prima pasten bij die van het gitaarduo. En het blijken vernuftige composities te zijn waarbij de twee gitaren lijken samen te smelten tot één instrument, waarbij Downers piano en andere toetseninstrumenten een extra laag toevoegen. En wij kiezen voor een tweeluik. Allereerst de door Kolbe en Illenberger geschreven Centrifuge, met de gitaren dan ook echt op de voorgrond, gevolgd door de Downer-compositie Wendekreis des Steinbocks, dat qua sfeer behoorlijk beïnvloed lijkt te zijn door het werk van Pat Metheny en Lyle Mays op hun duoplaat As Falls Wichita, So Falls Wichita Falls uit 1981. Deze twee nummers dus van Kolbe Illenberger, Downer.

We hoorden Kolbe, Illenberger en Downe met Centrifuge en Wendekreis des Steinbocks. Twee nummers die afkomstig zijn van KID, oftewel KID, Second Step uit 1985. Wij gaan door met een heruitgave. In 2005 was er al eens een succesvolle samenwerking tussen Steve Hogarth en Rane Rane. En de Italiaanse band begeleidde toen de Marillion zanger in het kader van een bijzondere show in Rome, die onderdeel uitmaakte van het toenmalige solo-tournee van de Brit, die zich vaak kortweg Age laat noemen. En dat dit in 2024 bijna een decennium geleden was, voor een mooie aanleiding om dit nog eens over te doen. En het werden zelfs meerdere concerten en natuurlijk moesten die bijzonder worden. Voor wie wel eens bij een solo optreden van Age is geweest, weet dat de setlist bestaat uit een mengelmoes aan solowerk, Marillion nummers en covers. Zo ook op de avond die werd vastgelegd op SPQR Live from Sala Cinepole Rome. Dat Hogarth nog datzelfde jaar in eigen beheer uitbracht. En naast dat de nummers op mooie wijze zijn gearrangeerd door Ranes Rane toetsenist Riccardo Romano, is het tweede deel van het concert extra bijzonder. Dan doet namelijk de Flowing Chords mee, een negenkoppig vocaal ensemble. En jawel, eindelijk mogen we wat nummers uit dat Hogarth verleden weer met echt koor horen. En begin dit jaar verscheen er een heruitgave via Ear Music Edel. En kon je in 2024 kiezen tussen of een Blu-ray of een dubbel CD. Nu zijn er een 3LP-set en een set met 2 CD en Blu-ray. En op die laatste schijf vinden we naast de beeldregistratie met zowel een stereomix ook een multikanaals studiomix. En in 2024 lieten we al eens een nummer horen. En vanavond kiezen we voor The Crow and Nightingale, waarvan het origineel is te vinden op Marillion's An Hour Before It's Dark uit 2022. En overigens, afgelopen week gaf Marillion 2 concerten in Duitsland, waar een afvaardiging van Sinfonia, namelijk Maurice, aanwezig was. Waar de band ook werd begeleid door diezelfde Flowing Chords. Wij gaan luisteren naar dit nummer The Crow and the Nightingale door Hogarth, Ranes Rane en Flowing Chords.

Een zeer enthousiast Italiaans publiek in Sala Cinepoli in Roma. Nadat Steve Hogarth daar met Ranesranen en het koor Flowing Chords, The Crow and the Nightingale heeft vertolkt. Te vinden op SPQR Live from Sala Cinepoli Rome. Dat eerder dit jaar een heruitgave heeft gekregen via Edel. Hogarth had het al in zijn eigen beheer uitgebracht. En dat koor, Flowing Chords, is ook deze maand met Marillion te horen. Waar Steve Hogarth natuurlijk de zanger van is. Er waren net wat optredens in Duitsland. En de groep gaat ook nog optreden in het beroemde amfitheater in Pompeji. Dat natuurlijk al eeuwen oud is. 2000 jaar oud al. En waar bijvoorbeeld ook Pink Floyd een beroemde live in Pompeji heeft opgenomen. En waar David Gilmour een paar jaar geleden ook weer opgetreden heeft. En er treden steeds meer artiesten op. En ook Marillion gaat er dus optreden. En dan is ook dit Italiaanse koor Flowing Chords aanwezig. En Marillion is bezig met het opnemen van een nieuw album. Doet de groep altijd nogal lang over. Maar er staat al één nieuw nummer op de setlist. Dus de fans die moeten echt naar die Marillion concerten om dat nummer alvast mee te krijgen. En natuurlijk volgend jaar is weer een Marillion weekend in Port Zeelanden. Dan zou het zeer waarschijnlijk toch echt voor de allerlaatste keer zijn. Twee jaar geleden zou het al voor de laatste keer zijn. Maar de groep komt toch nog weer terecht op Port Zeelanden. En dan is dat nieuwe album wellicht al klaar. Maar ja, dat weet je maar nooit. En met Steve Hogarth en met The Crow and the Nightingale, een nummer van Marillion dus, komen we aan het eind van deze uitzending van Symfonia. Een programma van Altwin Gerritsen, René Idema, Christian Beckhuis, Herman Beunk en Maurice Dam. Kijkt u vooral op symfoniaradio.nl over alle details over deze uitzending. U vindt daar de links naar de diverse websites van de groepen. En daarnaast vindt u natuurlijk ook het uitgebreide concertagenda met alles wat we voor de progressief geïnteresseerde rockliefhebber aan concerten interessant vinden. En een archief over alle eerdere uitzendingen. En een link naar onze Facebook-site. U kunt ons daar ook volgen. En u kunt natuurlijk ook naar de uitzending gemist pagina gaan van Radio 350, waar u tot maanden terug de uitzendingen allemaal kunt terugluisteren. En heeft u nou een kennis of een familielid waarvan u denkt van hey, die houdt ook wel wat progressieve rock, geeft hij dan als tip om dat ook eens te beluisteren. Alvast dank daarvoor. Volgende week zijn we er weer tussen 8 en 10. Bedankt voor het luisteren.

0: Symfonia. Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat
3: 10 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon even later worden aangehouden. S is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om de restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een einde aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord wordt voor neonazi's. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer in het noorden bewolkt. Er vallen enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen is er een mix van zon en wolken. En dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
3: En je weet wat er speelt.

Goedenavond, luisteraars. Weet u welkom bij Jazz at Night, het jazzprogramma van uw lokale omroep. Mijn naam is Reijer Dorrestein en samen met u hoop ik ook vanavond weer te gaan genieten van een uurtje fijne jazzmuziek. En vanavond zal die jazzmuziek komen van het concert dat Thelonious Monk gaf op 20 mei 1961 in het Concertgebouw in Amsterdam. Zijn eerste concerten in Nederland op 15 april 1961 in het Scheveningse Kurhaus en het Amsterdamse Concertgebouw waren zo'n succes dat concertorganisator Lou van Rees direct besloot om nog twee concerten te organiseren aan het eind van de Europese tournee van Monk. De cd waar we zo naar gaan luisteren is door het Nederlands Jazzarchief uitgebracht en bevat opnames van het tweede, nog nooit eerder uitgegeven concert van 20 mei 1961 in het Concertgebouw. En de band bestond naast Thelonious Monk op piano natuurlijk uit Charlie Rouse tenorsax, John Orr bas en Frankie Dunlop drums. Na het voorprogramma door het trio Pim en Ruud Jacobs en gitarist Wim Overgouw en daarna Hammond-organist Lou Bennett, vergezeld van drummer John Engels en gitarist Philippe Catherine, begon de 43 jaar oude pianist aan de 45 durende set, zoals hij gewend was tijdens deze Europese toernooi, met het spelen van Jackie Ying.

Dat was het openingsnummer van het concert op 20 mei 1961 in het Concertgebouw. Jackying, een eigen compositie van Thelonious Monk. Dat concert leeft nog steeds in de herinnering van veel mensen voort. Ook en vooral vanwege het visuele aspect. Fred van Doren vertelt erover in Jazz Bulletin. Hem zien spelen was een belevenis op zich. Hij zat als in trance op het bankje, de handen met gestrekte vingers voor zich, en terwijl hij met zijn voeten ingewikkelde ritmische patronen maakte, liet hij zijn vingers boven de toetsen zweven en af en toe neerdalen, om die ijle, dwarse klanken uit de piano te halen, zoals alleen hij dat kon. Tot zover Fred van Doren. Wij gaan luisteren naar het tweede nummer van de set, en dat is het bekende Straight, No Chaser.

Straight, No Chaser, met ook mooie solo's van saxofonist Charlie Rouse, bassist John Orr en drummer Frankie Dunlop. Al eerder verschenen er registraties van concerten in Scandinavië, Frankrijk en Italië en nu gelukkig dus ook van het concert in Nederland. We horen Monk hier in volle glorie. De band is duidelijk een eenheid en iedereen denkt en handelt Monks. We gaan nu luisteren naar twee composities van Monk zelf, namelijk Crepuscule with Nelly en aansluitend naar het energieke en avontuurlijke Well, You Needn't.

U hoorde achtereenvolgens Scrap a Skill with Nelly en Well You Needn't van en door Thelonious Monk, gespeeld tijdens het concert op 20 mei 1961 in het Concertgebouw in Amsterdam. Het volgende nummer, dat het kwartet bestaande uit Thelonious Monk piano, Charlie Rouse tenorsax, John Orr bass en Frankie Dunlop drums laat horen, is ook weer een compositie van Monk zelf, namelijk Rhythmining.

Onmiskenbaar, ook een compositie van Thelonious Monk, uitgevoerd met zijn kwartet tijdens het concert op 20 mei 1961 in het Amsterdamse Concertgebouw. Monk was van plan om het concert af te sluiten met een piano-solo-uitvoering van Body and Soul. Maar het publiek nam daar geen genoegen mee. Op de cd kun je het geroep en gefluit horen dat Monk uiteindelijk deed besluiten om een toegift te spelen. Dat werd Just a Gigolo, ook piano solo. En naar die twee laatste nummers gaan we nu luisteren.

Body and Soul en Just a Gigolo. Allebei de nummers piano solo gespeeld door Thelonious Monk als bijzonder einde van een bijzonder concert. Maar hiermee is de cd nog niet op. En om het feest nog groter te maken staan er ook nog een zestal bonus tracks op van de opnamen die Monk voor de Avro Televisie maakte in de Bussumse studio Irene op 15 april 1961. Met deze uitgave brengt het Nederlands Jazzarchief een ode aan een van de Great Jazz Originals. Overigens was de release van de cd op 10 oktober niet toevallig de geboortedag van Thelonious Monk. Als laatste van die cd gaan we luisteren naar Bemsha Swing. Natuurlijk ook een compositie van Monk.

Met de klanken van Little Darling, uitgevoerd door Count Basie en zijn orkest, zijn we weer aan het eind gekomen van deze aflevering van Jazz at Night. Ik hoop dat u ervan genoten heeft en dat u volgende week weer van de partij bent. Tot slot nog een citaat van wie anders dan Thelonious Monk? I don't know where jazz is going. Maybe it's going to hell. You can't make anything go anywhere. It just happens. Voor nu of straks wens ik u wel te rusten en voor morgen gezond weer op. Dag!

0: 11 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In België is een Nederlander van 59 opgepakt na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S. Dat is een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later op de dag worden aangehouden. S is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen als een kerk en een klooster zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. En dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. In het zuiden van Italië is het verkoolde lichaam van een lokale sportjournalist gevonden. De man bleek te zijn doodgeschoten en vervolgens in brand gestoken. Het is onduidelijk of de moord iets te maken heeft met het werk van de man bij de lokale media in de provincie Salerno. De brandweer was uitgerukt voor een brand en vond bij het blussen het lichaam van de man. Er is nog niemand aangehouden voor de moord. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer, lokaal valt nog een bui, maar vannacht wordt het overal droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken. Lokaal kan een buitje vallen en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune en zal naar verwachting de wereldbeker overhandigen aan aanvoerder Rodri van Spanje. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet wegens een moord in Suriname. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen, zoals een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dan het weer, in het noorden bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. Daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje, die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst gezet van Interpol vanwege een moord in Suriname. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht. Daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer, in het noorden bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken, het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.

zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje, die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen zoals een kerk en een klooster zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht en daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.